mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met een explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Met Breide Waddenzee, Veleste Kweller sliep.

droom gehad.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een steekincident bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. Voor zover bekend hoefden zij niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Het is moeilijk om nog aan eclipsbrillen te komen voor de zonsverduistering van volgende week. Veel winkels zijn uitverkocht en online krijg je ze misschien niet meer op tijd in huis. Ook bij deze drogisterij in de Herenstraat in de stad gaat de verkoop hard.
5: Ja, ontzettend hard. We zijn eigenlijk al zo goed als uitverkocht. Gelukkig krijgen we morgen nog een 100-tal binnen. Maar ik verwacht ook dat morgen uitverkocht is.
4: En Danielle T. uit Stadskanaal, oprichter van de Partij voor de Rechtsstaat, gaat in hoger beroep tegen haar veroordeling wegens stalking en smaad. Na een beëindigde affaire met radio-dj Fernando Halman bleef T. hem berichten sturen. Ze kreeg hiervoor een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar ze blijft erbij onschuldig te zijn. Gaat daarom dus in beroep. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de nacht zit erop en die voelde prettiger en koeler aan dan de voorgaande nachten. Lekker wakker worden met de ochtendploeg nu op dag 3 van de Vierdaagse.
7: Radio Noord. Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

0: Marshmallow, Jelly Roll en Holy Water. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 6 augustus. Dag begint vrij zonnig en de loop van de middag komt er wat bewolking. Kans op een bui bij 21 tot 23 graden. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik vond het een aangename nacht.
1: Ja, dat was beter te doen.
0: Die harde wind van gisteren. We hebben gisteren alle ramen tegen elkaar open gezet. Het waaide heerlijk door. Het was een stuk beter afgelopen dag. Als je hier binnenkomt bij ons in het pand, en dan hebben we zo'n soort sluis, hè, twee deuren die de toegang tot het pand voor ons betekenen. En als je dan binnenstapt, daar brandt licht, dat is het chockvol met vliegen op dit moment.
1: Ja, ja. Het viel mij ook op inderdaad, allemaal van die muggen.
0: Heel veel. En wat je dan kunt doen, is een pannetje op het vuur zetten met bladeren erin. Of niet? Dat is namelijk, zo melden onze collega's van Oog gisteravond in de Weihert in de stad, een beetje misgegaan. Iemand had ook heel veel muggen in huis. En die dacht, weet je wat, ik ga ze verjagen met rook. Met een pannetje met bladeren erin. Nou, dat rook was inderdaad goed aanwezig. Zoveel rookontwikkeling dat meerdere rookmelders in het gebouw afgingen en de brandweer werd gealarmeerd en de bewoners een tijdje op straat hebben gestaan.
1: Oeps.
0: Of de muggen er nog zijn. Dat vertelt het verhaal niet. Het is dag 3 van de Groningse Vierdaagse. Als het goed is, zijn eerste loop is alweer onderweg. We gaan ze uiteraard weer begeleiden vandaag bij onze Radio Noord. Vanaf 10 uur staan we ook weer op de Grote Markt met onze radiostudio. En we zijn op zoek natuurlijk naar bijzondere verhalen daar. Gisteren bijvoorbeeld kwamen we Dini tegen. Joyce Kranenborg sprak met haar.
3: Dini, waarom loop jij mee dan?
4: Ja... Dat is een heel verhaal, hè?
3: Oh, nou, vertel.
4: Nou, vorig jaar dacht ik, ik ga de Vierdaagse lopen. Nou, toen kwam er wat tussen. Ik kreeg kanker en toen stopte het. Dus toen zei ik, slecht nieuwsverhaal, gaat niet worden. André Pater zei, Dini, je mag ook één dag lopen. Nee, ik zei, ik ga hem niet lopen. Het kan niet. Maar ik heb gezegd, of ik heb met mezelf afgesproken, mocht ik die kanker overleven, dan sta ik volgend jaar aan de stad. Nou,
3: dat is gelukt.
4: En ben ik, ja.
3: Wauw.
4: Dus, ja, dat gaat goed.
3: Nou, wat respect dan.
4: Nou, ja. Je moet het gewoon doen. Zo moeilijk is het spelletje niet. Je moet gewoon wandelen. Ja. Nou, ik heb wel wat geoefend.
3: Maar hoe gaat het dan nu?
4: Ja, gaat heel goed. Ik heb vorige week maandag een PET-scan gehad en de kanker is uit mijn lijf. Maar goed, je weet het nooit.
3: Nee, dat is kanker.
4: Ieder moment terugkomen.
3: Maar voor nu dus, fantastisch nieuws.
4: Ja, heel goed. Ja.
3: En hoe loop je dan deze Vierdaagse?
4: Nou, dat is af en toe toch wel met een beetje emotie.
3: Ja, tuurlijk.
4: Ja, dat ik denk van... Ja, ik loop hier gewoon. En vorig jaar lag ik op deze dag aan mijn tweede chemokuur. En nu sta ik hier. Ja, dankbaar.
0: Een van de verhalen die we optekenen tijdens de Groningse Vierdaagse dag 3 vandaag. En we zijn er, als gezegd, weer bij. Het is 6 augustus. Vandaag in 2017 werd het Oranje Vrouwenvoetbalteam voor het eerst Europees kampioen dankzij een 4-2 zege op Denemarken. Met twee doelpunten van Vivianne Miedema en Lieke Martens scoorde ook net als Chirida Spitsen. Sarina Wiegman was destijds de coach van Oranje.
3: Ja.
0: Met hulp van Foppe de Haan. Mooie tijd, toch?
3: Ja, echt wel.
0: Vandaag in 2017 gebeurde dat in Enschede in de Grolsvesten. Dochterploeg met zometeen een vroege vogel.

0: mooi en verdrietig, dit nummer van Eric Clapton. Tears in Heaven.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Zes dagen per week rijdt André Vinkers uit Tolbert brood rond. En daarvoor staat hij iedere ochtend vroeg op. Waarschijnlijk ook vandaag, maar dat ga ik nu checken. André, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ben je alweer onderweg?
3: Ik ben onderweg, ja.
0: Dus de wekker ging weer om 4 uur?
3: Ja, nog iets eerder.
0: Oh, iets eerder?
3: Ja.
0: Wat is iets eerder?
3: 3 uur.
0: Oh, 3 uur?
3: Ja, ja.
0: Ben je eerder nu?
3: Ja, en momenteel staan we momenteel was om 2 uur op.
0: Echt waar, joh? Waarom?
3: Ja. De bekende bakker uit Groningen is gestopt met zijn route. En daar hebben wij een hele hoop klanten van overgekregen. Dus wij moeten gewoon eerder weg.
0: Oh, ze hebben het drukker gekregen?
3: Ja.
0: Meer uren?
3: Meer uren, oh. Ja.
0: Maar hoe lang duurt jouw werkdag dan nu?
3: Ik ben vandaag wel tot een uur of, ik denk wel een uur of 1,5, 2 bezig met niet alleen brood, maar met, ik heb hier nou een rit met kranten.
0: Oh, ook nog?
3: Ja.
0: Je hebt er wel druk mee.
3: Ja, we moeten allemaal onze zetjes verdienen, hè? Ja.
0: Maar dat betekent ook dat jij waarschijnlijk overdag of vroeg in de avond de ogen dicht doet.
3: Klopt. Ja, ik ben overdag wel eens even een paar uurtjes vertrokken.
0: Ja. Lukt dat een beetje met dit weer?
3: Nee. Het is erg warm en dan is het vaak wel lastig om op goed te slapen.
0: Ja. Ja, ik herken dat al een beetje vanmiddag. Ik doe ook 's middags even een dutje. Ja. Dat is met die hoge temperaturen wel eens lastig, inderdaad. Maar dan heb jij niet veel slapen, André, op dit moment.
3: Nee, ik kan op zich ook wel met weinig slaap doen, hoor. Ik heb aan een uurtje 4, 5 per nacht heb ik eigenlijk wel genoeg.
0: Ja, nou, dat is maar, fijn. Want anders zou je niet redden.
3: Nee, die heb je wel nodig.
0: Ja, maar het is nu wel, want ik stapte net nog even naar buiten hier bij onze studio. Het is nu wel prachtig mooi, hè, maar zo vroeg in de ochtend. Het is een lekkere temperatuur, de zon komt langzaam op. Het is mooi om nu buiten te zijn.
3: Het is nu is het zeker lekker buiten, ja, absoluut.
0: Ja, want waar ben je nu op dit moment?
3: Ik ben nu in het prachtige Leek.
0: En ben je nu onderweg of sta je hem stil?
3: Ik sta even stil even voor jullie en dan, ik ga nu naar Zevenhuizen weer terug naar de bakkerij opnieuw laden.
0: En dan ga je naar?
3: Groningen.
0: Oké. Nou, rij voorzichtig.
3: Ja, doe ik.
0: En maak er een mooie dag van.
3: Ja, dank je.
0: Dag André.
3: Jo,
0: mooi.
3: Ja, hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: debuutsingle voor Go West destijds. We Close Our Eyes was ook gelijk wel het laatste hoogtepunt voor deze band in ons land. Maar leuke plaat om terug te horen. Het is 6:56. Dus even kijken naar nieuws uit binnen- en buitenland. De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging. Nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat Rusland erachter zit. Maar bij een persconferentie werd daar niks over gezegd, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
0: De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland. Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog een noodverordening om de hulpdiensten daar ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Vannacht zijn nog enkele brandhaarden gedoofd. En sommige campinggasten en omwonenden mogen terug. Een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van premier Jetten.
2: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel. Want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk.
0: De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. En Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de FIFA in Marokko. De druk op Infantino was na zijn fel bekritiseerde plan om aandelen van het WK in de verkoop te zetten groot geworden. Ook van binnenuit de FIFA klonk grote kritiek. En toch sprak de hele top van de FIFA zijn steun uit aan Infantino. In een online statement meldt de FIFA verder dat er per brief excuses zijn gemaakt aan de aangesloten bonden voor fouten rondom het investeringsplan. Daarbij wordt aangetekend dat aanvallen op de integriteit van de bond niet geaccepteerd worden. De UEFA zei na de zaak rond het investeringsplan het vertrouwen al op in Infantino. En het Portugese voetbalicoon Luis Figo, adviseur van de UEFA, noemde de Zwitser gisteren een van de meest onbetrouwbare figuren die hij ooit in de sport ontmoet had. Groningse nieuws komt eraan. Robert zit erin.
3: Ja, dan meer over de onrust gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

0: voor studerend Groningen is dit, het Gronings volkslied. Het gras van het Noorderplantsoen. Groningen, bezongen door Ralf Poelman. Het is 6:30. Betekent tijd voor een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een steekincident bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. Voor zover bekend hoefden de slachtoffers niet mee naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie deed gisteravond onderzoek naar het incident rondom het terrein. Volgens een fotograaf waren er gisteravond ook meerdere vechtpartijen. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist in Winschoten. Gebeurde op de kruising van de Industrieweg met de Wilhelmina-Singel. De fietser is behandeld in een ambulance. Over de ernst van de verwondingen en de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Het is moeilijk om nog aan eclipsbrillen te komen voor de zonsverduistering van volgende week. Veel winkels zijn inmiddels uitverkocht en als je ze online bestelt zijn ze misschien niet meer op tijd in huis. Toch is rij normaal in de Herenstraat in de stad is nog een extra partij in te slaan. Maar die 100 brillen zullen vandaag ook snel uitverkocht zijn. Bedrijfsleider Patrick Hummel antwoordt op de vraag waarom hij dan niet meer brillen heeft besteld.
2: Ja, omdat dat nu niet meer aan te komen is. Het is de eerste keer dat we ze verkopen. Het is natuurlijk ook al even geleden. Het was eigenlijk een testje en het is gigantisch geslaagd. We hadden ze eerst tussen de leesbrillen liggen en daar liepen ze eigenlijk niet. Dus we hebben ze bij de kassa gedaan en daarna was het eigenlijk binnen een uur weg.
1: De bijna volledige zonsverduistering is woensdagavond. De laatste keer dat de zon zo sterk verduisterd was in 1999. De volgende keer is pas weer in 2081. Wil je zonder oogschade op te lopen naar de verduistering kijken, dan is zo'n eclipsbril noodzakelijk. Danielle T. uit Stadskanaal, oprichter van de Partij voor de Rechtsstaat, gaat in hoog beroep tegen haar veroordeling voor stalking en smaad. De rechtbank legde haar 2 weken geleden een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden op. Na een beëindigde affaire met radio-dj Fernando Hanman van NPO Phoenix bleef T. hem berichten sturen. Ook werd ze veroordeeld voor smaad omdat ze Hanman beschuldigde van onder meer machtsmisbruik, seksueel wangedrag en het doen van valse aangifte. T. blijft erbij onschuldig te zijn en gaat daarom in hoger beroep. Op een akker aan de Geikemaweg in Niehove heeft gisteren aan het eind van de middag brand gewoed. Ook een aanhanger met stroopbalen vloog in brand. De trekker kon nog worden losgekoppeld, zodat het vuur niet oversloeg. Ook in Muntendam was gisteren een buitenbrand. Dat brak aan het begin van de avond brand uit aan de Eendrachtsweg. Het ging om wat afval. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De fietsfabrikant Axel heeft uitstel van betaling gekregen. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het bedrijf is bekend van merken als Batavus, Sparta en Baboe. Ze hebben meerdere officiële verkooppunten in onze provincie. Na de coronaperiode bleef de fabrikant met grote onverkochte voorraden zitten, wat een belangrijke oorzaak is van de huidige problemen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: De Ochtendploeg.
4: Met Edwin Paspeer.
0: Met straks aandacht voor huisdieren, honden, katten, vissen, vogels. Maar is een slang ook een huisdier? Daar ging ons lopend vuur gisteren over. En Harm Hooijer rond 6:45 met het weer.
5: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Come back and stay.
1: Lopend vuur.
0: Ilse Zomerman trok afgelopen weekend in Scheemda een zak potgrond open en keek toen naar een boa constrictor.
2: Hij zat gelukkig al in een zak potgrond, dus hij had zichzelf al een lekker plekje voor zichzelf gemaakt. Dus we hoefden niet heel erg met spektakel hem helemaal te vangen en dingen. Dus gelukkig zat hij daar gewoon lekker in. Ja, we hebben een emmer voor hem gemaakt, wat gaten ingeboord. Zodat hij een beetje lucht kreeg onderweg. En daar hebben we hem ingestopt. Nou ja, ik niet, mijn vader en de agent. Maar met afstand heb ik ernaar gekeken.
0: Ja, toch even schrikken. Die bleek van de achterbuurvrouw te zijn. Die verzocht of de slang een dagje langer kon blijven. Omdat ze zelf niet thuis was. Nou, daar voelde Ilse niks voor. De politie heeft hem dus opgehaald. Het dier hoorden we net. Gebeurt vaker, hè, dat slangen die als huisdier worden gehouden ontsnappen. Vorige maand nog in Hogeveen bijvoorbeeld. Nou ja, veel hebben een kat, een hond, een konijn, een hamster, een vis of meerdere vissen, vogels thuis. Kan allemaal, mag allemaal. Is een slang ook een huisdier? Nou, daar ging ons lopend vuur over met de stelling: een slang is geen huisdier. En wat kwam er binnen?
3: Natasja die vindt het wel interessante dieren, maar het zijn toch niet helemaal haar dieren. En risico bij het ontsnappen is natuurlijk dat het een ander huisdier aanvalt. Want dat is ook bij Ilse het geval. Die had ook een kat of een hond volgens mij.
0: Ja, was ze bang voor althans.
3: Ja.
0: Ja, dat geldt voor meer. Je hebt ook honden die andere dieren aan kunnen vallen.
3: Dat is ook helemaal zo.
0: Of mensen.
3: Ja. Ja. Nou ja, Natasja die zegt nog, ja, wanneer je het dier prima houdt en het niet kan ontsnappen, tja, dan moet je het gewoon lekker zelf weten. De een heeft een wandelende tak, de ander een cavia, ik een hond, de buurman een kat. De vorige overburen hadden een pony in de schuur. Dat vond ze wel een beetje gek.
0: Als huisdier?
3: Ja.
0: Gewoon in een rijtjeshuis?
3: Nou, dat hoop ik niet. Nou goed, Petra die vindt het eng en ze zegt, ik zal nooit zoiets als huisdier hebben. Ik wil het niet aanraken of niet. Brrr. Janna, die heeft zelf twee slangen.
0: Oh.
3: En die zijn nog nooit ontsnapt.
0: Nee.
3: Ze zegt, het is een kwestie van een goed terrarium aanschaffen.
0: En heeft ze ook nog verteld waarom het zo interessant is?
3: Nee.
0: Nee, hoor, daar ben ik toch zo benieuwd naar. Waarom vind je dat mooi? Ja,
3: ja.
0: Je kunt er gefascineerd zijn door die dieren natuurlijk, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Een aquarium, mijn opa had vroeger een aquarium.
3: Ja.
0: Die aaien ook niet echt, die vissen. Maar je kunt wel heel lang lekker in dat aquarium staren, omdat het gewoon een heel mooi gezicht is. Dus dat
3: precies.
0: Zou best kunnen. Dat het zo ook werkt.
3: Ja, maar ik denk dat de meeste mensen met slangen, tenminste, ik heb een vriendin met slangen, van die kleinere wel.
0: Ja. Oh.
3: Ja, en die kan je prima vasthouden.
0: Ja, dat doe jij ook?
3: Nee, ik zou dat best wel doen.
0: Oké. Okay.
3: Ja, ik ben daar niet zo bang voor.
0: Ik heb een keer bij ons op het werk gehad, ik ben Noord, kwam iemand langs met slangen. En heb ik ook zo'n slang even op de arm gehad, gewoon om.
3: Ja.
0: Ik wel benieuwd was.
3: Hoe vond je dat?
0: Nou, ook niet heel eng of zo, maar ik dacht ook niet gelijk van, nou, die ga ik thuis ook aanschaffen.
3: Je dacht niet van, oh, schatten.
0: Ik ga vanavond even een slif uitlaten.
3: Nee.
0: Een slang is geen huisdier. Gisteren ons lopend vuur. Nou, daar was ze uiteindelijk toch 95% van de stemmers het wel mee eens.

0: WK-lied, hè? Shakira, Burna Boy. Het schijnt dat Gianni Infantino dit nog gezongen heeft toen hij gisteravond hoorde dat hij mocht blijven. Die, die. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, even wat rustiger weer, hè? Deze twee dagen. Even wat koeler.
1: Ja, koeler, ja. Ja. Rustiger wil ik niet zeggen. Maar gisteren waaide het natuurlijk
0: gewoon. Ja, wel enorme wind, ja.
1: Ja, gigantisch. Ja, en vandaag dan gaat die wind ook weer aantrekken. Het heeft te maken met dat lege drukgebied dat vanaf de Britse eilanden richting Scandinavië gaat. En dat betekent gewoon, door hem is er een windveld. Ja, en dat zorgt dus met het stijgen van de temperatuur voor die extra onstabiliteit in de atmosfeer. En dat zou vanavond wel eens, nou, of denk ik eerder dat vannacht wordt, vanavond en vannacht wel eens een bui op kan leveren. Nou, en doe maar wat in de eerste voorlopig met dan. Op dit moment in de stad vat hij een haven groot. Gisteren werd 26 een haven groot. Wissel bewolkt momenteel. In de barometerstand doet zo'n 17 millibar. Visvliet, 24 groten gisteren. Een sluier bewolkt op dit moment. Zwakke zuidwestenkwind in vat hij groot. En in een roodschaal half bewolkt vat hij groot. Gisteren met 9,5 uur de zunderby. 26 groten, 5 millimeter is er verdampt. En ook die dikke wind met een uitschuiter in windkracht 7. Draaien 50 kilometer per uur. Nou, vandaag een vrij zonnige dag. De windtijd op dit moment nog rustig aanduurt, maar die wordt toch wel weer motig tot krachtig. Komt uit westen kregen ze met 21 tot 23 graden weer een stukje naar beneden met de temperatuur. Vanavond trekken we vanuit het noordwesten een poolbuien over, maar vannacht is het alweer droog met een minimum van zo'n 12 tot 16 graden. En men een wisselbewolkte dag met wat zon. De wind is zwak tot motig, komt uit west tot noordwest en de temperatuur nog een klein beetje droog, 20 tot 22 graden.
0: Maar die graden komen het weekend gewoon weer bij, toch?
1: Ja, zeker. Ja, zondag zitten we zo verder de provincie en lokaal weer op de tropische datag.
0: Zo, goedemorgen.
1: Ja, hold niet op, hè. Het is echt zomer.
0: Tot over een uurtje. En het blijft droog. En over die droogte gaan we het zometeen hebben in de ochtendploeg.

0: Jannink de Groot. We zitten in een droge periode, dat is geen geheim. Veel brandjes, inmiddels ook dichterbij. En zelfs ook in onze provincie gebeurt het al. Ronald Niemeyer ging gisteren de straat op in Onstwedde met de vraag...
1: Wat maakt een judo van?
2: Weinig.
3: Ja, ja, het is hartstikke druk. Ja.
1: Het is hartstikke druk?
3: Ja, ja, hier hebben we het product niet al. En ja, we moeten er nou een keer niks aan houden, ja.
1: Nee, maar hoor je er rekening met?
3: Nee, nee, dat helpt hier niks. Ja, dat moet berekenen zo is, maar...
1: Ja. Oh, je bent een boer, begrijp ik.
3: Ja.
1: Ja, dan maak je er wel wat van.
3: Ja, dat doe je lekker.
1: Ja. Dus de eerappels die verdreuken?
3: Ja, ook.
1: Ja.
3: Ja, en koren.
1: Hoe stond er rekening met?
4: Oh, jawel.
5: Nou, nee echt.
4: Met wel zinnig met wat dan natuurlijk.
6: Beetje minder douchen.
4: Hij sproeit en zo, dus ja.
1: Sommige mensen die gebruiken een beetje minder water. Een beetje minder lang onder de douche.
7: Nee, doe ik niet echt. Ik doe gewoon normaal. Hoe ik het anders ook gewoon doe.
4: Je zal toch een beetje erin doen, man, natuurlijk, hè?
8: Ja, ik probeer ook zo weinig mogelijk te sproeien. Maar de planten waren er ook lui van, hoor, als je te veel besproeit.
1: Is dat zo?
8: Ja, vind ik wel. Want ze lui.
1: Ja.
8: Ja.
1: Zo van foto komt wel.
8: Beetje, ja, het komt de natuur maar ook zien belopen een beetje. Ja. Hè?
1: Het is wel druigen natuurlijk, ja. Als je om je heen kijkt.
6: Met ons werk ook, dus ja.
1: Wat voor werk dus doe je?
6: Groenvoorziening, hè.
1: Wat maak je dan in zwaak bij de groenvoorziening?
6: Ja, het is druig, hè. En als een dikke bak erin komt, het wil wel gruin. Dan komt ineens alles tegelijk, hè.
1: Ja.
6: Dus dat gaat wel duren.
1: Dus het is nou zo dat er minder onkruid is?
6: Nee, dat nou. Ben je water erop en dan wilt het wel, ben je regen.
1: Dus onder wel rekening met wat minder sproeien.
8: Ja.
1: Wat minder lang douchen.
8: Ja, dat doe ik sowieso al een beetje. Minder minuut. Ja.
1: Even maar met gas.
8: Ja.
1: Ja.
8: Dat is weer een andere reden. Ja.
1: Ja. Nou, hoe nou dan bent?
5: Nou, minimaal.
4: Ik kan nou gewoon zeggen, maar ja, het is. We gaan gewoon duur, maar dat werkt niet. Dus. Er komt steeds minder water, dus wat dat betreft.
1: Ja, dus de kron gaat bij jou wat minder aan, zeg maar.
4: Maar wel een breek, ja.

0: Morgan Wallen en Love Somebody in de ochtendploeg op Noord op deze donderdag 6 augustus. Dag 3 van de Groningse Vierdaagse met de eerste lopers alweer onderweg vanaf de Grote Markt in de stad, waar we later vandaag ook weer live vandaag gaan uitzenden vanaf 10 uur met Femke, Nivino en Karel. En zometeen na 7 uur praat ik ook over de Vierdaagse. Nu William Pitt.
1: Secret life, no reveries. Got no time for memories.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
2: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
4: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
2: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Groningse nieuws dan, met Rob de Vries.
6: Bij een steekincident bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. Voor zover bekend hoefden zij niet mee naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie heeft wel een verdachte opgepakt voor 2 geweldsincidenten in Winschoten. Die vonden eergisteren plaats in de omgeving van de Lidl. Bij de incidenten werden 2 personen aangevallen. Het is moeilijk om nog aan eclipsbrillen te komen voor de zonsverduistering van volgende week woensdag. Veel winkels zijn uitverkocht en online krijg je ze misschien niet meer op tijd in huis. Ook bij deze drogisterij in de Herenstraat in Groningen gaat de verkoop hard.
7: Ja, ontzettend hard. We zijn eigenlijk al zo goed als uitverkocht. Gelukkig krijgen we morgen nog een 100-tal binnen. Maar ik verwacht ook dat morgen uitverkocht is.
6: Meer nieuws straks om 7:30.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Kwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
10: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com. Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
12: Radio Noord. De Ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, de eerste lopers zijn alweer onderweg en ook ingeklokt. Voor de Groningse Vierdaagse, we zijn erbij, uiteraard. En gaan zomaar eens even bellen. Duurt niet lang.
15: Goedemorgen, Edwin.

0: uur te lang. Davine Michel. Het is donderdag vandaag, 6 augustus, een dag met zon en bewolking. 21, 23 graden, helemaal aan het eind van de dag. In de avond kan er een bui vallen. Er staat wel een stevige wind, tegenwind of meewind voor de lopers. Op de derde dag van de vierdaagse. André Pater, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, even ons vaste belletje in de ochtend. Ik neem aan dat de eerste mensen alweer ruimschoots onderweg zijn.
1: Ruimschoots, de 40 kilometer is al helemaal weg. En we zijn al over de helft met de 30 kilometer lopers.
0: Ja, want de route vandaag, waar gaat die langs?
1: Wij gaan vandaag de derde dag naar het oosten. En dat betekent dat wij richting Roegwold gaan, knuppelpad. Dat is voornamelijk voor de 40 kilometer. Want de 30 en 20 die gaan halverwege al iets noordelijker richting, nou haal ik het weer door elkaar, maar beden me bij in mijn bos.
0: Ja, en dan?
1: Oh, sorry. Ja, dan op het moment dat ze de ronde hebben. Hè, dus 40 kilometer, als je helemaal de rug vol gaat, dat is nog het verste puntje, gaat hij weer terug. Ik kom finish weer op de Grote Markt. Ja. Maar de 30 en 20, als zij op een gegeven moment afgedwaald zijn en benen bij mijn bos terug hebben, dan dat is ook ongeveer de helft. Dan gaan ze weer terug. Sorry, nog wel leuk om te zeggen. 30 kilometer. Die heeft nog een extra lusje natuurlijk. Die gaat door Thesingen.
0: Het is op zo'n derde dag van een vierdaagse vaak zo dat dat wordt gezien als de zwaarste dag. Hè? Heb je vanmorgen al wat mensen gezien die toch een beetje moeilijker keken toen ze vertrokken?
1: Nee, valt mee. Iedereen heeft voornamelijk gewoon echt heel veel zin in. Ze hebben zich denk ik ook helemaal voorbereid op het feit dat het een derde zware dag is. Dus nee, volgens mij zit iedereen er hartstikke klaar voor hier.
0: Eerste dag had je geloof ik 56 uitvallers. Hoe staat het tot nu toe met de teller?
1: De teller die gaat goed. We hebben gisteren denk ik even uit mijn hoofd een uitvalletje of 20 gehad. Dus echt heel erg weinig. En ook zeker ten opzichte van de dag ervoor. Het is wel zo, en dat mogen we natuurlijk niet vergeten, dat wij natuurlijk ook die hybride deelname hebben. Dus het kan zomaar zijn dat wij vandaag meer lopers hebben dan dat er bijvoorbeeld gisteren of eergisteren gestart zijn.
0: Omdat mensen een dagje mogen overslaan.
1: Ja, exact.
0: Ja, ja. En vandaag is het qua temperatuur natuurlijk de beste tot nu toe, denk ik.
1: Ja, dit is denk ik überhaupt het beste. Tot nu toe. Want omdat je... Ja, tuurlijk, je hebt wind en dat koelt lekker af. En sterker nog, in het begin van de week toen wij hadden gezien staan dat er misschien een buitje zou vallen, wat jij zelf net ook zei, dan is dat eerder een verkoelend buitje dan een vervelend buitje voor onze wandelaars.
0: Ja.
1: En dat betekent wat mij betreft dat het inderdaad de beste dag tot nu toe is qua weer.
0: Volgens Harma gaat die bui pas in de avond vallen, dus dan zijn ze al lang binnen.
1: Daarom. Maar goed, het mooiste dag, zeker.
0: Ja. En dan morgen de laatste dag. En dan bellen we weer op dit tijdstip. Dankjewel André, veel succes vandaag.
1: Hey, heel erg bedankt, tot later.
0: Mooi. Ja, 21, 23 graden. De kerst komt er ook alweer aan, zeg ik toch maar even. In Halsteren is ondanks die hitte begonnen met de opbouw van een kerstshow, meldt de NOS. Terwijl het buiten dik boven de 30 graden was toen. Bij die opbouw was het tuincentrum gevuld met sneeuwvlokjes, kerstballen en rendieren.
2: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen. Dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen. Ja. Dus, ja, rond kerst in januari gaan we op inkoop. Daarna gaan we de plannen maken, tekeningen, schappenplannen, thema's bedenken. Dus het is echt heel het jaar kerst.
0: Ja, en zoveel kerst, wat doet het eigenlijk met het kerstgevoel van de medewerkers?
3: Heb je zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
2: Nee. Mag ik dat zeggen of niet?
0: Ik zit er ook nog niet helemaal in hoor, in de kerst.
2: Nee.
0: Duur nog even. Nee. Hoe lang dan?
4: Edwin, hoeveel dagen nog tot kerst?
0: Nou, goed dat je het vraagt. Het is nog 141 dagen tot aan de kerst. En we gaan het straks in ons loopt vuur hebben over lekkernijen, zeg maar. Een beetje snelle lekkernijen. Vandaag is er de strijd om de perfecte eierbal georganiseerd in Leek. Op landgoedboerderij Oosterheert. Komt van een initiatief van Bert Visser voor zijn tv-programma Bert & Breakfast, dat er binnenkort bij Omroep Max te zien zal zijn. Mensen gaan proberen de beste eierbal daar te gaan maken. Er mag van alles zijn, traditioneel, met curry, maar ook een allerlei variant is goed. En hij gaat zelf ook eentje maken. En vanaf 1 uur mag je er ook bij zijn. Ook staat op de uitnodiging in Oosterheert. De strijd om de beste eierbal.
5: Mooi.
0: Of de proeven bij ze, dat weet ik niet. Je kunt altijd proberen natuurlijk.
5: Een beetje landelijke promotie voor de eierbal dus.
0: Ja, dat gaat wel goed hoor. Die wordt steeds vaker gepromoot. Gaan wij straks ook doen met een lopend vuur. Hè, want de stelling is, nou, dat vertel ik je straks.

0: Alex Warren, Fever Dream. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan het hebben over snacken. Heb een lekker verre bekkenhand, zou Olaf Vos zeggen, in Eierbal. Onze provincie heeft de afgelopen jaren meer fastfoodrestaurants gekregen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2: Dat heeft er alles mee te maken dat mensen steeds vaker buiten de deur gaan eten. En dat kan naar een chique restaurant zijn. Maar dat kan ook even voor een snelle hap buiten de deur zijn. Het heeft ook mee te maken dat mensen meer te besteden hebben. En dat doen ze voor een groot deel toch in de horeca.
0: Fastfoodrestaurants, dat zijn cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen, ook ijssalons. Sinds een aantal jaren zijn er meer fastfoodzaken in ons land dan restaurants. Het verschil is nog wel klein. Het aantal in onze provincie steeg van 435 in 2014 naar 620 in 2026. Ons loopt het vuur. Ik haal net iets te vaak. Even een lekkere verder bek. Nou Rob, wat doe jij?
3: Ja, net iets te vaak. We proberen het wel te beperken, moet ik zeggen. Maar gisteren hebben we toch even gezeten op het terras van een pizzeria.
0: Oké.
3: Dat is ook wel fastfood, toch? Of niet helemaal?
0: Ik denk dat het net onder restaurant kan vallen.
3: Het was wel een vette hap. Ik had een lasagne.
0: Dat is niet een verdebek.
3: Nee, dat is onder restaurant.
0: Ja.
4: Jullie hebben geen patatdag thuis?
3: Nee. Ik ken inderdaad wel veel mensen die een vaste dag in de week hebben... Dat ze bijvoorbeeld patat eten. Dat doen wij niet. Misschien één keer in de 2-3 weken.
0: Maar
3: we eten ook wel eens een hamburgertje of zo. Van de barbecue.
0: Daar ligt hij niet in de olie te drijven. Hè? Dat scheelt dan weer als je in de barbecue ligt. Ja, dat af zo.
4: Ja, ik doe dit eigenlijk nooit.
0: Nee,
4: ik ga eigenlijk nooit naar de cafetaria toe.
0: Oh.
4: Nee.
0: Dus ik kan jou ook niet vragen naar je favoriete snack?
4: Ik vind een bami-schijf wel heel lekker.
0: Ja?
4: Ja, of een vega-kroket.
0: Oh, jij bent vegetarisch natuurlijk. Ja, dat valt veel af.
4: Ja, dat klopt. Maar er zijn heel veel vervangers tegenwoordig. Ja. Dus.
0: En een frikandel schijnt ook niet heel veel vlees in te zitten. Dus
4: nee, precies.
0: Ja. Heb jij een favoriet, Rob?
3: Niet zozeer dat ik dat bij de cafetaria haal, maar een hamburger vind ik wel lekker. Echt een goed bereide hamburger.
0: Ja.
3: Dat kun je mij wel bijna voor wakker maken, zou ik willen zeggen. Nee, maar qua snacks, echt zo'n snack die je bij de cafetaria haalt. Ja, dan is denk ik de frikandel speciaal toch wel mijn favoriet.
0: Ja, heb ik ook. Gevolgd door de eierballen en de satékroket.
3: Ja, kroketje ook lekker.
0: Ja, ook lekker. Nou, we zitten er helemaal in. Ik haal net iets te vaak. Even mijn lekkere verder bek. Is ons lopend vuur. 050-3188-82. Vertel ook even wat je favoriete snack is, dan vinden we leuk. App en dan bellen we allebei. 050-3188-82. 13% zegt, eens, net hem te vaak. Een lekkere verre bek. En wat is dan favoriet? Nou Rob, op 1. De frikandel met 25%.
5: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Aantal jarigen vandaag. Robbie van Persie is jarig. Even op zoek naar werk op dit moment. 43 geworden. Helene Hendricks, de presentatrice van SBS6. 46. Zij werd bekend door Karin Tefsen. Nien Dobbelsteen. 88 geworden vandaag. Leo Alkemaar is jarig van de Sluipschutters. De Tata's, die filmserie. 46. Erwin Krol deed vroeger het weer met de handjes, hè, weten we nog. Die viert zijn 76ste verjaardag. En dat is de verjaardag van Ton Scherpenzeel. Jarenlang de begeleider van Joep van het Hek op het podium, op de piano. Maar hij is ook bekend door de symfonische Nederlandse rockband Kajak. Ton Scherpenzeel, 74. Hier is hij met Kajak.

0: Ajak met de jarige Ton Scherpenzeel, 74 geworden. Ruthless Queen. Groningse nieuws om 19:30. Rob, wat zit erin?
1: Ja, dan aandacht voor een opmerkelijke brandmelding in de Weihert in Groningen.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: En zo is het alweer 19:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een steekincident bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. Voor zover bekend hoefden de slachtoffers niet mee naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie deed gisteravond onderzoek naar het incident rondom het terrein. Volgens een fotograaf waren er gisteravond ook meerdere vechtpartijen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor 2 geweldsincidenten in Winschoten. Die vonden afgelopen dinsdag plaats in de omgeving van de Lidl. Bij de incidenten werden 2 personen aangevallen. De verdachte is gisteravond door de politie aangetroffen en opgepakt. Danielle T. uit Stadskanaal, oprichter van de Partij voor de Rechtsstaat, gaat in hoger beroep tegen haar veroordeling wegens stalking en smaad. De rechtbank legde haar 2 weken geleden een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden op. Na een beëindigde affaire met radio-dj Fernando Halman van NPO Phoenix bleef T. hem berichten sturen. Ook werd ze veroordeeld voor smaad, omdat ze Halman beschuldigde van onder meer machtsmisbruik, seksueel wangedrag en het doen van valse aangifte. T. blijft erbij onschuldig te zijn en gaat daarom in beroep. De brandweer werd vannacht gealarmeerd voor een brand in een flat aan de Bosboom-Toussaintstraat in Stadswijk De Weijert. Bij aankomst bleek een van de bewoners een pannetje met bladeren te verhitten. Volgens omstanders deed ze dit om muggen te verdrijven. Hierdoor ontstond veel rook waarop flatbewoners de brandweer belden. Brandweerlieden hebben het rokende steelpannetje naar buiten gebracht. Nadat het gebouw was geventileerd, konden de flatbewoners terug naar hun woning. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling gekregen. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het bedrijf heeft meerdere officiële verkooppunten in onze provincie voor merken als Batavus, Sparta en Babu. Het gaat al langere tijd niet goed met het bedrijf. Na de coronaperiode bleef de fietsfabrikant met grote onverkochte voorraden zitten. En in 2024 verbood de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf om bakfietsen van Babu te verkopen, omdat die vaak zouden breken. Stichting Veilige Bakfiets diende daarna namens 18.000 klanten een massaclaim in bij Axel. Voor hen zou een faillissement van het bedrijf slecht nieuws zijn.
7: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
1: De fietsfabrikant heeft nog gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes. En basketballer Tim Hoeven gaat komend seizoen in Italië spelen. De 28-jarige Groninger verruilt zijn jeugdliefde Donar voor Basket Corato, dat uitkomt op het vierde landelijke niveau. Hoeven doorliep de jeugdopleiding van Donar en speelde over 2 periodes 5 seizoenen voor het eerste team. Hij legt uit waarom hij nu in Italië gaat spelen.
8: Ik heb eigenlijk altijd al zoiets gehad van een buitenlands avontuurtje. Lijkt me wel wat. En dat was er eigenlijk tot dusver nog steeds niet van gekomen. Ja, en Donar viel weg. Meerdere clubs in Nederland vielen weg. En toen had ik zoiets, weet je wat, als ik nu niet ga, dan ga ik nooit. En je kan alleen maar spijt hebben van dingen die je niet doet. Dus een mooi avontuurtje.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkerbijwagenborg.com.
12: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
14: De Ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat, mede door het tekort aan personeel, onder druk. Er wordt nu gezocht naar oplossingen. Ik ga er zo over praten.
17: Hallo. Hi.

0: Michael Bublé in de ochtendploeg en Haven't Met You Yet. Het is 8:09. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker staat onder druk. Door een tekort aan personeel lopen de wachttijden, ook in Groningen, op. Doorgaan op de huidige manier lijkt niet meer mogelijk. En daarom zoeken experts naar oplossingen. Ik ga daarover praten met chirurg-oncoloog Wendy Kelder van het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Academisch Borstcentrum Groningen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja,
0: volgens sommige deskundigen is het bevolkingsonderzoek borstkanker in zijn huidige opzet niet effectief. Kost te veel geld, te weinig personeel, opbrengst is relatief laag. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, nou, zo zou je het kunnen zien, hè, vanuit een soort van macro-economisch inzicht. En het is zeker zo dat, zoals we het altijd deden, hè, iedere 2 jaar een borstfoto voor alle vrouwen tussen de 50 en de 75. Ja, dat lukt gewoon niet. Hè, daarvoor is er te weinig personeel. Dat is eigenlijk sinds corona is dat al zo. We zullen het op een andere manier misschien moeten aanpakken in de toekomst. Dus ik kan me daar wel in vinden. En ze zeiden ook van ja, het heeft helemaal geen zin. Het is veel verstandiger te werken aan preventie. Dat is ook zo. Maar zij zeiden afschaffen. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens.
0: Nee. Laten we het daar zo heel even over hebben. Maar wat betekent het eigenlijk dan dat de opbrengst relatief laag is? Wat wordt daarmee bedoeld?
1: Ja, daar wordt mee bedoeld. Relatief laag, ja, dat is ook een relatief begrip natuurlijk. Hè? Het is zeker zo dat daar vrouwen gescreend worden, waarbij uiteindelijk borstkanker wordt ontdekt. Voor wie dat heel gunstig is. Hè? Daarmee besparen we ze eigenlijk een heel uitgebreide behandeling. Hè? De kanker wordt in een vroeg stadium ontdekt en die vrouwen hebben een hele goede prognose. Voor die individuele vrouwen is het borstkankeronderzoek heel goed geweest. De andere kant is, er is ook veel, dat noemen we wel eens een beetje ruis, dat klinkt een beetje raar. Maar we vinden natuurlijk ook afwijkingen die achteraf helemaal niet kwaadaardig blijken te zijn. En ook die vrouwen gaan wel door de molen van een bezoek aan het ziekenhuis, foto's, echo, misschien een punctie, heel veel ongerustheid. En uiteindelijk valt het dan heel erg mee. En dat wil je natuurlijk eigenlijk voorkomen. Ja. En dan hebben we nog een groep vrouwen bij wie we iets ontdekken wat misschien wel kwaadaardig kan worden. Maar waarbij we zeggen van joh, dat loopt zo'n vaart niet. Dat laten we mooi zitten. Maar ook die zijn de hele molen door geweest. Waarbij achteraf dus blijkt van nou, misschien is het toch niet zo erg. Hè? Dus voor een individu kan het echt wel zinnig zijn. Maar voor sommige anderen niet. En als je inderdaad het grote geheel neemt, alle vrouwen samen, ja, dan is daar wel eens twijfel van goh, is dit zinnig wat we doen?
0: En u zei het zelf al van de deskundigen zeggen als een van de opties helemaal mee stoppen, maar daar bent u dus niet mee eens.
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het ligt denk ik veel genuanceerder dan dat. Op een vrij recent borstkankercongres, een Europees borstkankercongres in Barcelona, was heel veel aandacht voor screening. Wij zijn natuurlijk niet het enige land waar het lastig is om het in de lucht te houden. En daar werd een enorm pleidooi gehouden voor screening op maat. Want het risico voor iedere vrouw om borstkanker te krijgen is anders. Sommige vrouwen hebben een heel laag risico. En die zou je misschien eens in de 5 jaar kunnen screenen of niet screenen. Anderen, bij wie in de familie veel borstkanker voorkomt, zou je misschien wel ieder jaar moeten screenen. Maar dan zou je uiteindelijk, als je de hele groep samen neemt, misschien veel minder onderzoeken hoeven doen. He, dus in Europa wordt daar heel erg naartoe gewerkt. En ik weet dat we in Nederland daar ook wel mee bezig zijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag geregeld.
0: Nee, want waarom niet?
1: Ja, het is natuurlijk best ingewikkeld om voor iedere vrouw op zich het risico te bepalen. Hè? En dat risico, dat hangt heel erg af van of borstkanker in de familie voorkomt en op welke leeftijd bij de familieleden. Maar ook heel erg van de gezondheid van de vrouw zelf. Hè? Lengte, gewicht, roken, diabetes. Hè? Dus er zijn heel veel zaken die meespelen bij het risico op borstkanker. Dus om dat voor iedereen in kaart te brengen, dat is natuurlijk heel veel werk.
0: Ja. Maar wat u betreft zou zo'n screening op maat uiteindelijk wel een van de oplossingen kunnen zijn om toch dit door te kunnen blijven zetten?
1: Ja, daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Bij baarmoederhalskanker gebeurt dat ook al enigszins.

0: En die wind die trekt in aan. Ja, en dan is het met die windenbeer is het prima te doen. Het is nou alleen nog zon, er is ook zeker bewolking. En daarmee komt de temperatuur in vanmiddag uit richting 21 tot 23 graden. Vanavond erin trekken vanuit het noordwesten een poolbui over. Vannacht is het alweer droog, met een minimum van 12 tot 16 graden. En maar wordt een wisselbewolkte dag met wat zon. De wind zwakt tot matig uit het westen tot noordwesten. Het stuk rustiger aan dus. En de temperatuur door met 20 tot 22 graden.
1: Dankjewel. Volgende week woensdag is de zeer zeldzame, bijna volledige zonsverduistering. Daar heb je een speciale bril voor nodig. Maar zijn die brillen nog wel te krijgen? Hoor je zo meteen. Naar Phil Collins.

0: deze Phil Collins en A Groovy Kind of Love. Volgende week woensdag is er een zeer zeldzame, bijna volledige zonsverduistering. De laatste keer dat de zon zo sterk verduisterd was, was in 1999. Volgende keer in 2081. En je moet er niet rechtstreeks in kijken, dat is heel slecht voor de ogen. Er is een speciale bril voor. Die zijn niet zo makkelijk meer te krijgen. Een groep kinderen maakt ze nu in het Forum Groningen.
1: We zijn een zonsverduisteringsbril aan het maken. Volgende week is de grote zonsverduistering. En daar wil je natuurlijk met een hele coole bril naar kijken. Die het ook goed doet, zoals deze. Dit is wel een snel ontwerp. Maar de kinderen maken veel mooiere ontwerpen nog vandaag. En die snijden we uit met een lasersnijder.
2: Dat zegt Aje Oosterwoud van Forum Groningen. De kinderen zijn druk aan het klussen. Bijvoorbeeld Marco, Nora en Caroline.
3: Hé, laat het even zien. Wat heb jij op tafel liggen?
4: Eigenlijk mijn design is een beetje van mijn zonsverduisteringbril. Eigenlijk de hele tijd ging hij een beetje fout als eerste. Hier had ik per ongeluk de lijnen nog doorgetekend. Hier had ik dat weer gedaan. En hier teken ik het nu even uit. Ja.
3: Wat gaat die bril van jou zo bijzonder maken?
4: Eigenlijk, dan kan ik naar de zonsverduistering kijken.
3: Kun je eens uitleggen hoe dat zit? Want wat gaat er precies gebeuren?

0: komt de maan ervoor. Dus dan is het donker, maar ook weer achter de maan komt er weer licht van.
1: Wat ben jij aan het doen?
2: Ik ben een zonnefortuin aan het maken.
1: Kun jij eens vertellen hoe dat moet?
2: Okay. Eerst moet je een werk maken. Daarna ga je het uitsnijden in de 3D. Nee, niet in de 3D-printer. In een speciale plastic ga je het eruit snijden. Daarna, wanneer het klaar is, dan moet je het in elkaar zo zetten. Nou is het klaar.
1: Hoe ben je erbij gekomen om hierheen te gaan?
3: Mijn moeder zei van ja, je kan kijken naar de zon, hoe de zon in de maan gaat. En dan kan je kijken.
1: Ja, maar ze zei waarschijnlijk, dat kan je niet met je gewone bril doen.
3: Nee. Dus ze zei, dan kan je ook met forum en verduisteringsbril maken.
1: En wat merk je aan de kinderen waarom ze dit leuk vinden om te doen?
4: Ze vinden het heel mooi dat je de techniek gebruikt, zonder dat je heel lang in de computer hoeft te duiken. Ze ontwerpen met de stift en we helpen ze daarna om de lasersnijder te gebruiken. Wat natuurlijk wel spannend is, omdat het echt brandt door het materiaal heen.
1: Ja, en dat brilletje wat je nou in je handen hebt,
4: ja.
1: Hoe belangrijk is dat nou? Dat je zo'n bril op hebt en niet gewoon een zonnebril opzet?
4: Nou, met een zonnebril kan je je wel beschermen tegen een beetje felle zon. Maar de zon inkijken is nog steeds hartstikke schadelijk. Dus daarom kan je alleen met een echte zonsverduisteringsbril naar de zonsverduistering kijken.
1: In winkels zijn de Eclipse-brillen nauwelijks te vinden. Maar in sommige zaken liggen ze nog. Bijvoorbeeld bij de winkel van Patrick Hummel in de Herenstraat. Ik begin even zoeken. Dat is moeilijk om zaken te vinden die Eclipse-brillen verkochten. We hebben jullie gevonden. Hoe gaat het met de verkoop?
5: Ja, ontzettend hard. We zijn eigenlijk al zo goed als uitverkocht. Gelukkig krijgen we morgen nog een honderdtal binnen. Maar ik verwacht ook dat morgen uitverkocht is.
1: Ja, als het zo snel gaat en je zegt, er komt nog een honderdtal binnen, waarom dan niet meer?
5: Ja, omdat dat nu niet meer aan te komen is. Het is de eerste keer dat we ze verkopen. Het is natuurlijk ook al even geleden. Het was eigenlijk een testje en het is gigantisch geslaagd.
1: En heb je ze dan op een specifieke plek liggen, dat mensen ze direct kunnen pakken, of hoe werkt zoiets?
5: Ja, we hadden ze eerst tussen de leesbrillen liggen en daar liepen ze eigenlijk niet. Dus we hebben ze bij de kassa gedaan en daarna was het eigenlijk binnen een uur weg.
6: Eclipse-brilverkoper Patrick Hummel was dat in een bijdrage van Wouter Holsappel.
7: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
8: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: Artie Barrett, Robin IJzerman en Groningsschout van deze week. There will never be another you. Kan net iets te vaak. Een lekkere verder bek is ons loopt het vuur omdat steeds meer fastfoodrestaurants komen, ook in onze provincie. Wat komt er binnen haar reactie?
1: Ja, Anita die zegt, ik eet niet vaak bruin fruit, maar als ik dat dan doe, dan neem ik een eierbal of een buimschijf.
0: 16% zegt eens, ik haal net iets te vaak een lekkere verder bek. 050-3188-288, praat met ons mee. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Kun je ook gelijk op je favoriete snack stemmen. Dat is een nek-aan-nek reis tussen de frikandel, de kroket en de aaienbal. Allemaal rond de 20%. Straks gaan we eens kijken bij de Groningse Vierdaagse. En je kunt het weerstation winnen van Radio Noord. En wel is dat. Nu

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering. Wow!
5: Het is nu 8 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
7: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
6: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
8: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
6: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen? Of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

0: Het is nu 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
1: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
3: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
1: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.

Koning in 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Bij een ongeval op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam liepen gistermiddag de gemoederen hoog op. Rond 3:30 gistermiddag vond op de Dr. A. Kuiperstraat in Veendam een ongeval tussen een personenauto en een fatbike plaats. Hierbij raakte een persoon gewond. Tussen de betrokkenen ontstond een ruzie. Om de rust te bewaren kwam in afwachting van de ambulance handhaving ter plaatse. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. In Noord-Nederland is op 12 augustus een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De zon verduistert voor maar liefst 90%. De Rijksuniversiteit Groningen heeft op meerdere plekken in het noorden observatieplekken ingericht met apparatuur en speciale eclipsbrillen om veilig naar de zonsverduistering te kunnen kijken. De verduistering begint om 19:17. Het maximum van de verduisteringen is om 20:11. Op dat moment is de zon laag boven de horizon. Om het verschijnsel te zien is een goed zicht op de horizon een vereiste. Bij de observatieplekken is dat het geval. De verduistering eindigt rond zonsondergang en wordt dan 55 jaar wachtend voor een verduistering van gelijke omvang. In Scheemda is de brandweer gistermiddag opgeroepen voor een bermbrand aan de Bosweg in Scheemda. Ter plaatse bleek sprake van een kleine brand in een boscomplex waar eerder ook al brand is geweest. De brandweer heeft de brand geblust waarna ze terug naar de kazerne konden. De rechtbank in Groningen heeft een vrouw uit Stadskanaal veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf. Zij klapte in beschonken toestand tegen een boom aan de Raadhuisweg in Oude Pekela. Een kameraad overleed daarbij. Een van de inzittenden trok op de Raadhuisweg een rustige 60 kilometer weg richting Meeden aan de handrem. Daarop blokkeerden de wielen en raakte de auto in een ongecontroleerde slip. De klap tegen een boom die daaruit volgde werd fataal voor de passagier op de achterbank. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag overwegend zonnig tot licht bewolkt met een maximumtemperatuur van 26 graden. Er waait een matige zuidwestenwind rond windkracht 3 en het blijft gedurende de hele dag droog. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui en koeler met maximaal 23 graden.

people. All the words we say end up distorted from skin.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het is nu 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden-outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden-outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lunchtijd. Groningen.

De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, al dus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt opengaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen. Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied de Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. Joosten lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oostenburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.

0: Het is nu 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land, flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.

0: Het is nu 6 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en het komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Smeltkroes.

en welkom bij ons interkerkelijk programma Smeltkroes op de zondagmorgen van 8 tot 9. En nu bij Groningen 1. Dat is ook te luisteren wereldwijd, omdat je ook via het internet alles kunt beluisteren. De nieuwe naam van de omroep is dus Groningen 1. Vandaag zitten we alweer volop in de zomer en daar kunnen we echt van genieten. Het is vakantietijd, zwemtijd, kampeertijd, wandeltijd, fietstijd, noem maar op. En deze zondagmorgen gaan we beginnen met een aantal liederen. En de overdenking wordt gedaan door Bert Notenboom. Ronnie van der Wal helpt ons met de techniek. En u hoort de presentatie van Dorothy de Jager. Ontwaak, mijn ziel, van Lef.

En nu hoort u een medley. Dit is nog een oudere opname die ik nog had van de Nederlands Zingdag 2016. En het begint met Psalm 121.

En het volgende lied is ook nog een oude opname die ik ook prachtig vond. Het start met een heel mooi stukje uit de Finlandia. En daarna wordt gezongen Ik bouw op u.

ik je in deze vakantie eens vragen wat jouw rustpunt is? Waar vind jij rust en vrede in je bestaan? Is dat achter in je tuin, waar je lekker even gaat zitten? En dat je dan probeert tot jezelf te komen? Is dat misschien op een plekje in je huis dat je denkt, ja, als ik druk geweest ben, dan ga ik daar even lekker zitten? Of is je rustpunt misschien wel je partner? Iemand naar wie je toe gaat, of je vader of je moeder? Ja, als ik daar naartoe ga, dan weet ik dat ik rust vind. Misschien een bakje thee of een luisterend oor. In de psalmen zien we de dichter van psalm 116... zijn leven, zijn ziel toespreken. En soms moeten we dat doen. We hoeven niet altijd een ander toe te spreken, maar moeten we onszelf toespreken. En dat zie je ook gebeuren. Mijn ziel, zegt hij tegen zichzelf, keer terug tot uw rust. Ga terug naar je rustpunt. Want de Heere is goed voor je geweest. Ja, dan raad je het al. Het rustpunt voor die persoon is de Heere, is God. Dat is het ankerpunt, dat is de plek als er stress is of wat dan ook, waar je naar terug gaat. Ja, vanuit de rust leven. Je vindt rust, mijn ziel, in God alleen. Ken zijn kracht, vertrouw hem en wees stil. Prachtig, als je psalm 116 kijkt. Ik wil er samen met jullie even kort naar kijken. Tijdens deze prachtige uitzending. Psalm 116, misschien ken je het wel van de berijming. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, hij luistert naar mijn stem. En hij hoort ook mijn smeken en hij hoort mijn klagen. En hij neigt zijn oor. Dat wil zeggen, hij doet zijn hand bij zijn oor en richt die op jou. Hij luistert heel goed. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij elke keer weer. Zo'n bijzondere psalm. God heb ik lief. Omdat de dichter van de psalm eigenlijk helemaal niet zegt, God heb ik lief. Als je in de grondtekst kijkt, staat er, ik heb lief. Nou, dat is natuurlijk heel vaak zo. Als mensen lief hebben, dat uit hun ogen en uit hun poriën bijna naar buiten komt. Want ze hebben lief. En soms hoef je daar de naam niet eens bij te zeggen. En zo begint hij ook. Ik heb lief. Want hij hoort mijn stem, hij luistert naar mij. En de psalm sluit af met halleluja en loof God. En tussen het ik heb lief en het halleluja staat 13 keer de naam van de eeuwige, van de Heere, Yahweh. 13 keer. 13 is het getal in de Bijbel wat staat voor liefde. Voor eenheid. De liefde richt zich op die ene, op de Heer. Het rustpunt in het bestaan. Rust is niet alleen ontspanning, maar het is ook thuiskomen. Het is een plek van vrede. Van veiligheid. Deze plek vind je bij God. In de vakantie van 2026 mag jij tot rust komen bij God. En zeg het maar als de onrust op je afkomt. Mijn ziel, keer terug tot uw rustpunt. Want de Heere is goed voor je geweest. Je mag wandelen voor het aangezicht van de Heere. Dat is niet een wandelingetje, één keer in de maand of zo. Maar een levenswandel. Zoals Jezus eigenlijk het zelf ook zei. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je. Dat betekent kom naast me lopen onder het juk. Kom maar naast mij lopen. En dan zul je ervaren dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En zo zul jij rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Vrienden, in Oldambt en omgeving, Jezus is het rustpunt voor je ziel. Ga.
Ga naar Jezus en roep je ziel op. Keer terug tot Jezus, want Hij is goed.

En ja, zo mogen we doorgaan. Altijd weer opnieuw en verder, steeds weer verder. Met de Heer Jezus. We zijn alweer bijna aan het eind gekomen van ons uurtje smeltkroes. En op de donderdagavond van 6 tot 7 kunt u het nog een keer beluisteren. Het laatste lied zijn een aantal achter elkaar. En we beginnen met het lied Maak ons tot een stralend licht. Maar ik wil u ook een hele goede en zomerse week, zondag natuurlijk eerst, en een week toewensen. Tot de volgende keer.

0: is nu 7 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
1: O mijn almachtige God, mijn lot lig in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
2: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
0: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
3: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met die we ons verder auseinandersetzen moeten.
0: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Sindrien Kerbaol en Puk Pietersen net voor. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ontdekking 875 was dat met dank u, Jezus, voor uw kostbaar bloed. U luistert naar weer een aflevering van het gospelprogramma Dabar. Eigentijdse muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Groningen 1. De zender voor de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela. En natuurlijk verder buiten. Samenstelling en presentatie Geert Smit. En we gaan verder met opwekking 859. Nieuwe naam.

We the Kingdom met Glory Glory, samen met Crowder was dat. Brian Dugson, ik ken er wel vaak de muziek van gedraaid, maar Brian Dugson is vorige week op 60-jarige leeftijd overleden. Hij had de verkeerde ziekte, de kanker zeg maar, maar hij heeft prachtige muziek gemaakt en één daarvan die staat ook in opwekking op meerdere. En dan Maak Mij Rijn Voor U is een van zijn nummers die hij heeft geschreven, maar we gaan even luisteren naar dat nummer, Brian Dugson met Purify My Heart.

Captain Cole waren dat. Piece of Glass, nummer uit 2001 volgens mij. En dan stond hij op een lang LP. Het is al lang geleden natuurlijk. Long Line of Leavers, daar stond hij op. Het volgende lied dat we gaan luisteren is van Michael Gabriel Monroe en Mitch Wong. Heaven Sings Holy.

Elke keer als ik u roep, antwoordt u mij, zegt Chandler samen met Elevation Worship. Oh God. We gaan luisteren naar Abby Gamboa, een Amerikaanse aanbiedingslijster en zangeres. Komt ook vaak in Nederland, maakt heel veel mooie muziek. Een van de bekendste nummers is van haar is Upper Room. Maar wij gaan van haar horen There Goes That Man.

Vegetarians. Dat mooi dat je dat van jezelf kan zeggen. Dat je een levend voorbeeld bent. Een getuigenis van wat God in haar leven heeft gedaan. Danny Cokey, hij is een Amerikaanse zanger. En hij was dirigent van het kerkkoor. En hij was ook de derde plaatsfinalist in het achtste seizoen van American Idols. Dus hij kan hem wel een beetje zingen, deze. En hij gaat dan voor ons zingen. Danny Cokey met The Moment the Whole World Changed.

Carolyn Keith waren dat met, samen met de Battle Music van Sing of Your Love. Hele mooie muziek op Groningen 1. En we zijn toe aan het laatste lied van deze aflevering 847. Graag tot een volgende keer. En denk erom, onze schuilplaats is God.

0: Het is nu 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
1: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
0: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecours. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
2: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecours. En ja, als Lecours niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
0: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart van Groningen 1. Het is een prachtig muziekje. Het ging een beetje langer door dan normaal, maar ik word er heel vrolijk van. Ik wil graag dat u mee kunt luisteren naar 2 uur. Het programma van 2 uur met liederen al dan niet op verzoek. En Wubbe Kuper is vanavond de techniekman. En samen hopen we met u op een mooie gezegende avond. En prachtige liederen. Dus zet de liederenboeken maar vast klaar. Opwekking, weerklank, diverse bundels. En de eerste is een lied uit Opwekking. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. U hoort begeleiding met kerkorgel en massale koor en samenzang.

En ik was vergeten om nog even te zeggen, en de trouwe luisteraars horen het al direct, de presentatie is vanavond door Harma Valkenstempener. We gaan verder met een rustig liedje. De woorden geschreven en gezongen door Ina Leemans. Het lied van de bloemen. Stel je toch eens voor, een wereld zonder kleuren. Alles grijs of zwart, nergens bloemen geuren. Bah, wat zou dat saai zijn, koud en kaal en kil. Triest en somber om je heen, vreselijk en stil. En het laatste couplet. Jezus weet precies wat nodig is om te leven. Hij wil aan jou en mij altijd het beste geven. De grootste zonnebloem of de kleinste madelief, hij vindt jou prachtig, hij heeft je lief.

Licht en liefde, zon en zomer, alles past in deze dagen. Mevrouw N.C. Otgaar schreef er een prachtig gedicht op, Het werk van de zon, uit haar bundel Bemoediging. Het werk van de zon. Ik zag de bloemen opengaan door zonnewarmte en licht. Ik zag hoe heel hun binnenste op zonlicht was gericht. God is mijn zon, hij is mijn licht. Hij trekt mij door zijn kracht. Mijn ziel staat open voor mijn Heer, die mij het leven bracht. Zoals de bloem haar hart laat zien, zo ziet gij ook in mij een hart dat zich verlangend strekt naar u, mijn Heer, want gij doet mij hier groeien in uw licht, verwarmt mij met uw gloed. En wie zich daardoor koesteren laat, zegt Heer, wat zijt gij goed. Naast zon en warmte verlangen we ook naar fris, helder water. We luisteren nu naar een variatie op Psalm 42. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. En het tweede couplet. O mijn ziel, wat buig u neder? Daartoe zijt gij mij ontrust. Waartoe? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek bij God uw lust. Hij alleen is uw kracht, uw schild. Gezongen door het Holland Koor onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Volgende week hoopt Evelien Loerlander hier te zitten en ze stelt het deze week samen. U kunt haar bellen voor verzoekjes op telefoon 0599-851350. Dus Evelien Loerlander, telefoon 0599-851350. Of mailen evelienloerlander2@gmail.com. En na dit programma kunt u nog vanaf 10 uur tot 11 uur vanavond luisteren naar een kerkdienst vanuit de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Winschoten. Voorganger broeder Bultema. Schriftlezing prediker 6 vers 7 tot 12 en prediker 8 vers 15 tot 17. En het thema is de kunst van een hand vol rust. We beginnen met de verjaardagen, want er zijn er veel op mijn lijstje deze keer. De eerste die ik noem is van 27 juli... de verjaardag van mevrouw B. Rodgers Hoving in Sellingen. U mocht toen uw 83ste verjaardag vieren. En de PKN-gemeente van Sellingen wil u hiermee feliciteren en een lied aanbieden. En ik koos voor u het lied Hoe groot zijt gij? Het christelijk dameskoor Lauwers Deo uit Urk zingt het.

Op 28 juli mocht mevrouw F.J. Vissering Drent in Oude Pekela haar 78e verjaardag vieren. De PCOB, afdeling Pekela, wil u hiermee hartelijk feliciteren. En voor u het lied Loof nu de Heer. Het is een lied naar Psalm 150, gezongen door het Holland Koor. Loof nu de Heer, looft hem in zijn heiligdom. Looft hem in het uitspansel van zijn sterkte. Looft hem om zijn mogend heen. Looft hem naar de goedheid zijner kracht.

De heer J.B. Huizing in Sellingen mocht op 29 juli zijn verjaardag vieren. 86 jaar bent u geworden en de felicitatie komt van de PKN-gemeente van Sellingen. Voor u zingen de Urkerzangers Heer, wees mijn gids. Het is Johannes de Heerlied 569.

Ook op 29 juli mocht mevrouw A. Buist, Werkman en Pekela haar verjaardag vieren. De christelijk gereformeerde gemeente van Nieuwe Pekela wil u hiermee feliciteren. Voor u het lied Machtig God, Sterke Rots. U alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen u. Glorie voor uw naam. U vindt er in Weerklank 453 en Opwekking 277. Het Holland Koor zingt het met Arjan en Edith Post op de trompet.

Op 29 juli zijn er veel verjaardagen. En ook van u, mevrouw J. Smit, Loudijk en Onswedde. U mocht de gezegende leeftijd van 88 jaar toen bereiken. En de hervormde gemeente van Onswedde wil u hiermee feliciteren. Voor u koos ik Psalm 89. De versen 1 en 8 worden gezongen door het christelijk liedrechts mannenkoor Ichtus. En het eerste couplet begint met: ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En vers 8: gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Het zijn oude woorden, maar ik denk dat u ze nog wel uit het hoofd zou kunnen zingen.

En het volgende, de volgende aanvraag is ook voor u, mevrouw Smit Loudijk. En ga er maar even voor zitten, want er is een mail gestuurd met mooie woorden voor u. En ik zal het gewoon helemaal oplezen zoals het is gestuurd. Lieve mama, woensdag 29 juli vieren we uw 88ste verjaardag. Wat een zegen om u nog steeds in ons midden te hebben. We bidden dat uw hart vervuld blijft met vrede, vreugde en hoop. We houden van u. Gefeliciteerd, lieve mam. En er staat er een heel mooi hartje achter, dat zal ik maar even zeggen. En er is een gedicht bij. Lieve mam, 88 jaar al door God gegeven. 88 jaren vol liefde en leven. Uw handen hebben gezorgd, gedragen. Uw woorden brachten hoop in onze dagen. U bent een stille kracht in ons bestaan. Altijd bereid naast ons te staan. Uw ogen stralen zacht vertrouwen. Uw hart blijft op de Heer bouwen. Dank u, Heer, voor dit kostbare leven, voor alle liefde die zij bleef geven. We bidden u om nog vele dagen met gezondheid, kracht en zegen gedragen. Mogen God u nabij zijn ieder uur en u omringen met zijn liefde, zacht en puur. Want u bent voor ons een kostbaar licht, een moederhart vol geloof en vergezicht. Gefeliciteerd, lieve mam, met dit mooie levensjaar van de kinderen en kleinkinderen. En zij voegen het lied Groot is uw trouw, o Heer, met een prachtig refrein. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. En u hoort een opname van Nederlands Zingt. En er staat sowieso in weerklank 432.

En ook de volgende felicitatie is voor u, mevrouw Smit Loudijk. Want die komt van de familie Slachter en Loudijk. En zij willen een danklied graag horen. Dank, dankt nu allen God. Het is in het liedboek voor de kerken nummer 44 en weerklank 423. En de coupletten 1 en 3 worden gezongen.

En ook 29 juli, dat was de verjaardag van de heer B.J. Pohl in Veendam. U krijgt de felicitatie en godzegen gewenst van de hervormde gemeente van Onstwedde voor uw 82e jaar. Voor u een lied gezongen op de Katwijkse Mannenzangavond van 2012. En daar is gezang 112 van de oude hervormde bundel van 1938. En het is een bekend lied. De coupletten 1, 2 en 4 worden gezongen. Eén naam is onze hopen.

En 29 juli was de verjaardag van mevrouw J. Hilgega Lukens in Werden. En u wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Onstwedde met uw 83ste verjaardag. Ik heb u gekozen voor het lied In het Nieuw Jeruzalem. En aansluitend komt er Maranatha, U zij de lof en eer. En het wordt gezongen door het Hollandkoor.

Ook P en Appie Lukens en ons verder willen jou, Jantje, heel gegaan Lukens, in dit programma ook een lied aanbieden. En zij kozen voor Johannes de Heer lied 33, Daar ruiste langs de wolken. Gezongen door het Urkermannen Ensemble onder leiding van Pieter Jan Leusink en Martin Mans aan het orgel.

Ja, ik vond zo'n mooi muziekje erbij. De volgende is, verjaardag was van mevrouw H. Bouwland Volders, ook op 29 juli. U woont in Alteveer, u bent 82 jaar geworden en een felicitatie en godzegen in uw nieuw levensjaar wordt gewenst door de PKN-gemeente van Alteveer. Voor u een oude psalm heb ik uitgezocht, de oude berijming, laat ik het zo zeggen, psalm 68, vers 10. En u kent er ook vast nog uit het hoofd, geloof zij God met diepst ontzag, gezongen door gezamenlijke koren.

Een dag later, 30 juli, mocht u mevrouw J. Huls Zijlstra, ook in Alteveer, uw verjaardag vieren, uw 85ste. En ook van de PKN-gemeente van Alteveer komt de felicitatie en Godzegen hierbij. Nu heb ik gekozen voor het liedboek, een lied uit het liedboek voor de kerken, nummer 444. Grote God, wij loven u. En wordt gezongen door Christelijk Mannenkoor Veendam.

31 juli was de verjaardag van de heer K. Meijer in Onstwedde. U mocht toen uw 83ste verjaardag vieren. En de hervormde gemeente van Onstwedde wil u hiermee feliciteren. Voor u koos ik een lied uit Opwekking. Nummer 464. Coupletten 1, 2 en 3 worden gezongen. Wees stil voor het aangezicht van God. En het komt van de cd Katwijkse Mannenzangavond uit 2012.

31 juli was ook de verjaardag van de heer H. Potsen en Onsvedde. U mocht de gezegende leeftijd van 86 jaar bereiken en de hervormde gemeente van Onsvedde wil u hiermee feliciteren. Voor u koos ik het lied, een hele bekende ook, Vaste rots van mijn behoud, en staat in Johannes de Heerbundel 283. Het wordt gezongen door het Emmeloos Christelijk Mannenkoor.

1 augustus mocht u met meneer W. Brouwer aan de Schoofstraat in Vlagwedde uw 86e verjaardag vieren. Voor u de felicitatie van de hervormde gemeente van Vlagwedde. En ook voor u het lied, gezongen door Katwijkse mannen, Abba Vader, u alleen. Het is opwekking 136, coupletten 1 en 2. En u vindt er ook in weerklank 419.

In Exodus 15, vers 2 staat: De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik. De God mijns vaders, hem prijs ik. En met deze woorden ga ik verder met de verjaardag van de heer P. Veldhuis. U was jarig op 2 augustus en u mocht uw 82e verjaardag vieren. En de hervormde gemeente van Vlagtwedde wil u hiermee feliciteren. En de woorden die net sprak komen ook eigenlijk passen heel mooi bij het gezang wat ik gekozen heb. Gezang 149, 1, 3 en 2. Grote God, wij loven u. En het is ook weer van de CD van de Katwijkse Mannenzangavond.

2 augustus was de verjaardag van de heer Henk Haan in Boetzangen. 79 jaar bent je geworden, Henk. En de felicitatie komt van dirigenten en koorleden van jouw koor Pax Optima Rerum in Boetzangen. Ze kozen het prachtige lied Kom in mijn hart. Het is opwekking 184. En dat was gezongen door christelijk mannenkoor Valerieus. En het wordt gezongen in de grote kerk te Steenwijk.

En de laatste naam op mijn lijstje voor vandaag is van mevrouw J. Scheper-Vissering. U mocht ook op 2 augustus uw verjaardag vieren. Dat was gisteren natuurlijk. En de hervormde gemeente van Nieuw-Pekela wil u feliciteren met uw 77ste verjaardag. Voor u het lied uit Weerklank, nummer 487. En staat ook in opwekking 125. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. En ook het laatste couplet. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort mijn beden tot u. Het wordt gezongen door Mannenkoor Veendam.

voor alle jarigen, niet met name genoemd van de afgelopen week en van vandaag eigenlijk ook, het mooie lied uit Weerklank 457, de coupletten 1, 2 en 7. En u vindt het in het liedboek voor de kerken op 461. O hoog ten diepte, loof nu God, aanbid zijn heiligheid. Zijn woord werd nimmer nog gepeild, zijn weg is majesteit. En het laatste couplet is het laatste zin, zijn weg is veiligheid.

Sorry. Ineens een kriebel. Voor allen die bemoediging nodig zijn. Want er kan heel veel een mens tegenzitten. Gezondheidsproblemen. Zorgen voor familie, voor jezelf. Voor u allen. Een lied is gemaakt naar Psalm 121. En het wordt gezongen door christelijk gemengd koor De Losstem uit Emst. Hij zal mij bewaren. Ik kijk omhoog naar de bergen. Hoe kom ik daar doorheen? Is er iemand die mij helpen zal? Want ik voel me hier alleen. En het refrein is: maar ik weet wie mijn helper is. De Heer die mij heeft gemaakt. Hij zal bij mij zijn. Mij bewaren. Hij is een God die voor mij waakt.

Het is vandaag 3 augustus en dan heb ik een gewoonte om een cd te pakken van die datum, het nummer. En cd nummer 3 hebben we wel een aantal liederen van gehoord, zonder dat ik het echt speciaal genoemd heb. Maar het volgende lied is ook weer van die cd. Ros der Eeuwen, O mijn toevlucht. U vindt het in Johannes de Heerbundel 507, de coupletten 1 en 3. Ros der Eeuwen, O mijn toevlucht, gij biedt schuilplaats mij en rust. Schraging als mijn hoofd door zorgen neerbuigt, nergens van bewust. Heer, Heer, ik vertrouw u. Heer, ik vertrouw u. Leid mij, Heer, wees gij mijn gids.

Nu gaan we luisteren naar een lied. Dat is gebaseerd op Psalm 85. Waarheid en trouw. En het refrein is: waarheid en trouw ontmoeten elkaar in het land van God onze Heer. Vrede en recht. Zij omarmen elkaar in het land van God onze Heer.

ik graag een gedicht lezen van mevrouw N.G. Ortgaar uit het boekje Bemoediging. Mijn taak. Mijn taak begint met luisteren. Het luisteren naar de Heer. Dan leg ik alle zorgen en lasten bij hem neer. Hij neemt ze op en draagt ze. Ik zie op hem alleen en niet meer op de machten van Satan om mij heen. Er komt een stille blijdschap terwijl God tot mij spreekt. Hij wijst mij op de heiland, die geeft wat mij ontbreekt. Ik heb geen moed en krachten, maar Jezus bidt voor mij. Dit maakt mijn ziel zo rustig, van alle lasten vrij. Hij leert mij om te bidden voor anderen in hun nood, nadat ik dank voor alles wat God me in Christus bood. Er is een stroom van zegen, van troost, genade en kracht, als ik in alle dingen stil op mijn meester wacht. Hij leert mij om te zwijgen waar dit moet, maar ook om te getuigen van wat zijn liefde doet. Al heb ik zelf geen krachten, ik word door zijn kracht gesterkt. Ik ervaar het dat zijn geest dan Gods wonderen in mij werkt. Ik heb een taak op aarde. Heer, maak gij mij bereid tot dat wat God mij opdraagt, doordat uw geest mij leidt. En we luisteren naar het lied. Wees mijn leidsman, trouwe heren.

Werk van de nacht zal komen, werk van de morgen aan. Laat niet in aardse dromen de ochtenduur vergaan. Tijd weet van slaap nog rusten, ziet zonlicht op zijn baan. En laat u niets gelusten, voor gij hebt gedaan. Werk van de nacht zal dalen. En in eer het hart... En eer het hart vermoedt, werk door dan ook met stralen van de middaggloed. En zo luisteren we verder naar die bijzondere lied Johannes de Heer 135.

Ja, zoals u gehoord hebt, ging het toch nog weer fout. Mijn fout, want wat u net gehoord hebt was Johannes de Heer, lied 541, doorgrond mijn hart. Maar ik had er zelf wat pijltjes op mijn papier gezet en dat is niet helemaal goed gekomen. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren is dan Werk, want de nacht zal komen. Dat is Johannes de Heer 135 en we luisteren naar het Sliedrechts Mannenkoor Ichters.

En nog een laatste gedicht, ook weer uit het boekje Bemoediging van mevrouw N.C. Otgaar. De geduldige meester. Altijd moeilijker de lessen. Almaar zwaarder wordt de taak. Meester, blijf ik toch uw leerling als ik nu nog fouten maak? Heb ik niet genoeg gekeken naar u die mijn voorbeeld zijt? Heb ik voor wat gij mij opdroeg mij niet ernstig voorbereid? Ik wil graag werken zonder fouten. Ik wil doen wat gij mij zegt. Maar wat komt er van mijn plannen, van mijn voornemens terecht? Meester, ik kan niet begrijpen dat gij zo geduldig zijt. Altijd zijt gij tot vergeven en tot luisteren bereid. Ik zie uw ogen die vol liefde op uw leerling zijn gericht. Ik zie geen werk meer, ik zie geen fouten. Gij omstraalt mij met uw licht. Ik voel mij door u opgenomen, heel dicht bij u neergezet. Ik sluit mijn ogen, vouw mijn handen tot een woordeloos gebed. En met deze woorden zijn we bijna aan het einde gekomen van het programma. Ik kan nog even oplezen wie hier volgende week zit. Dat is Evelien Noorlander. En u kunt haar bellen voor verzoekjes deze week. Liefst voor vrijdag op telefoon 0599-851350. Dus Evelien Noorlander, telefoon 0599-851350. Of mailen everdiennoorlander2@gmail.com. En na dit programma kunt u nog luisteren naar een kerkdienst vanuit de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Winschoten. Voorganger broeder Bultema, schriftlezing prediker 6, vers 7 tot 12 en prediker 8, vers 15 tot 17. Het thema is de kunst van een hand vol rust. En u kunt ook dit alles weer nakijken via internet, via Westerwolde Actueel. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Wubbe Kuper voor de techniek. En het allerlaatste instrumentaal nummer heeft de titel Wees mijn leidsman. Waar we ook al naar geluisterd hebben. En het is orgelmuziek. Goedenavond.

0: de stad. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
1: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenzen aan de Noordzee. Ja, het is keurig droog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
0: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad heet ik iedereen van harte welkom in deze eredienst. Vanmorgen is de voorganger broeder Harm Bultema. De kerkenraad wens u een gezegende eredienst.
1: Ook vanaf mijn kant welkom in deze eredienst. Fijn om elkaar hier weer te ontmoeten. In deze dienst gaan we luisteren naar een preek van dominee Dressler van de kerk van Rijnsburg met als thema De kunst van een handvol rust. En na foto en zegengroet zingen op psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk is uw huis, o Heer. En laten we de dienst nu met foto en zegengroet beginnen. En laten we dit voor zover mogelijk staande gaan.

Laten we ons Heer aanroepen in gebed en vragen om geholpen daar. Barmhartige God de Vader, aan het begin van deze dienst komen we voor uw heilig aangezicht om uw zegen te vragen voor deze dienst. Ik wil u om een zegen vragen voor de verkondiging van uw woord, wat we zo dadelijk mogen horen. En voor allen die een taak hebben tijdens deze dienst. Wilt u ons daarbij helpen? We danken u dat u de afgelopen week trouw over ons hebt gewaakt en ons hier samengebracht in de kerk of met behulp van de techniek ook thuis. We mogen weten dat u dagelijks voor ons zorgt. Ook al ervaren we dat soms niet zo en zijn er twijfels. We mogen weten dat u uw armen om ons heen slaat en ons beschermt. Uw liefde draagt ons. Daar zijn we dankbaar voor. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. We mogen weten dat dit enkel komt door uw genade. We bidden u dat u door uw Heilige Geest ons alles wilt schenken wat we nodig hebben. Geef dat we alles doen tot eer van u en dat we het kwaad mijden. Heer, doe ons duidelijk zien wat ons van u kan afvoeren en leid ons door uw woord, zodat we de juiste beslissingen nemen. Sterk de zendelingen en alle nieuwe woorden op deze dag uitdragen. Laat ons vrijmoedig spreken over u in uw dienst en daardoor anderen helpen die evenmin als wij zonder u kunnen leven. We kwamen onze overheid om haar taak zo uit te oefenen dat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Sterk uw kinderen die vanwege hun geloof vervolgd worden. Zegen de zieken en stervenden en allen die deze dag met bijzondere moeite ingaan. Geef dat we in goede en kwade dagen onze toevlucht nemen tot Jezus Christus om vergeving van zonden en eeuwig leven te ontvangen. Hoor ons in zijn naam. Amen. Ik lees u vandaag de 10 gewoonten in gewone taal, zoals ze de hedendaagse tijd vertaald zouden kunnen worden. En na voorlezing zingen we gezang 166, de versen 1 tot met 4, op bergen en in dalen. God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de Heere, jouw God en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van verslaving van de zonde en in een nieuw koninkrijk gezet. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven. Stel je vertrouwen op mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar mij luistert en doet wat ik van je vraag, zal ik je mijn genade overvloedig geven. Je zal niet zomaar de naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid. Want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik mijn naam alleen als je mijn hulp echt nodig hebt. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van de rust en ontspanning. Net als God deed op de zevende dag toen hij de schepping gemaakt had. 6 dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je 1 dag om je extra op mij te kunnen focussen en van mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten en samen mijn naam groot maken. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven. Spreek altijd de waarheid. Presenteer jezelf niet mooier dan je werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit. Je bent geliefd, een koningskind. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin. Uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding. Ook maar iets dat van een ander is, begeren. De Heer Jezus heeft de 10 geboden als volgt samengevat,
Je zult de Heere je God liefhebben met geheel je hart, met geheel je ziel en met geheel je verstand. Dit is het grote en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is: je zult je naaste liefhebben als jezelf.

0: schriftlezingen van vanmorgen zijn uit het boek Prediker, de hoofdstukken 6, de versen 7 tot en met vers 12 en hoofdstuk 8, de versen 15 tot en met 17. Fokje zal deze voor ons lezen. En na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 30, de versen 1 en 5, Wie mat de wateren in zijn holle hand.
1: Al het gezwoeg dient ertoe dat de mens zijn buik vult, maar zijn verlangens blijven onvervuld. Welk voordeel heeft de wijze vergeleken met de dwaas? Wat is het voordeel voor de arme dat er inzicht in het leven heeft? Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Ook dat is niets dan lucht en najagen van wind. Wie en wat een mens is, werd al lang geleden vastgesteld. Zijn naam is mens en hij is niet meer in staat op te nemen tegen hem die meer macht bezit dan hij. Alles wat er meer over gezegd wordt, vermeerdert slechts de leegte. Wat is hiervan het voordeel voor de mens? Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? Ze zijn voor hem zo vluchtig als een schaduw. Wie kan hem vertellen wat er na hem komen zal onder de zon? Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel, wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die hem heeft God hem heeft gegeven. Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag nog nacht. Maar de mens is niet in staat, zo heb ik ingezien, de zin te vinden van alles wat God doet onder de zon. Hij topt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet. En al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden.

De tekst voor de preek is uit het boek Prediker, hoofdstuk 4, de versen 4 tot en met 6. Ik zal deze nog voor u lezen. Hier staat: ik heb alles goed gezien en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. Tot zover de schriftlezing. Zoals al aangegeven is de preek van vanmorgen geschreven door dominee Dirk Dressel van de kerk te Rijnsburg en heeft als thema de kunst van een handvol rust. Laten we na de preek zingen Psalm 127, de versen 1 en 2, wanneer de Heer het huis niet bouwt. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, na al heel wat warme dagen is het alweer warm weer en de komende week wordt het nog weer veel warmer. Inmiddels hebben alle scholen in Nederland zomervakantie. Velen trekken naar de bossen, het strand, binnenland of buitenland. Of misschien behoor je bij de senioren of jonge gezinnen. Dan ben je al geweest. Of ga je na de periode van de zomervakantie. Of wellicht blijf je gewoon thuis. Tijd voor ontspannen. Voor even niet werken. Tijd voor rust. Maar wat is nu de kunst van echte rust? Dat je kan ontspannen en opladen. Dat spreekt nog niet zo vanzelf. Je kunt soms zoveel zorgen en verdriet hebben. Het kan moeilijk zijn om te schakelen van steeds naar bezig zijn naar werkelijk loslaten, ontspannen. Er kan allerlei stress zijn bij het inpakken, reizen en op de plek waar je bent. De reclamespotjes van de onbezorgde vakanties zijn vaak te mooi. Soms word je getroffen door pech, ziekte of tegenslag. Tegelijk letten we ook op arbeid, werk en zwoegen. Want wanneer vakantie het onderbreken van werk is, het rusten van werk, dan is het ook wel boeiend om te kijken wat werk is. We hebben het over de hand vol rust en twee vuisten met zwoegen. In de Bijbel lezen we: een hand vol rust is beter dan twee vuisten met werk. Een commentaar dat ik erover las van een Finse bisschop had er ook maar moeite mee. Het is nuttig dat prediker dit zegt tegen overspannen, verterende concurrentiestrijd. Maar, zegt hij, de Bijbel leert toch wel dat we iets harder moeten werken. We zijn immers Gods medearbeiders. 1 Korintiërs 3, vers 9. We zijn geroepen om te werken, om de naasten te kunnen helpen. Efeziërs 4, vers 28. Psalm 128, vers 2 zegt: als je de Heere dient, kun je eten van wat je werk opbrengt. En deze Finse bisschop wijst erop dat prediker toch echt te weinig de waarde van werk inziet. Misschien zegt dat veel over deze Finse bisschop, die in zijn pensioen dit boek schreef. Die niet passief wilde afwachten, maar actief invulling wilde geven aan de tijd die hem nog gegeven was. Misschien heb je zelf ook wel zo'n manier van met werk omgaan. Je moet toch productief zijn, je tijd nuttig gebruiken, geld verdienen. Eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd om dat te zeggen bij deze tekst. Het staat er zelfs in het vers ervoor. Wat is het dwaas om met je handen in de schoot te zitten? Met je armen over elkaar. Dat je lui niets kan doen. Dat kan niet. Spreuken legt dat ook op verschillende plaatsen uit. Luiheid is niet verstandig. Als je in de oogsttijd in je bed blijft, heb je niets te eten.
De akker van de luiaard staat vol onkruid. De muren zijn neergehaald. Wie zegt, nog even liggen, nog even sluimeren. Nog even liggen met gevouwen handen. Dan komt de armoede aangelopen. Je zou het geestelijk kunnen zeggen, wie alleen maar bidt en niet werkt, die komt in de problemen. Je moet ook iets doen. Nee, als prediker hier ons wil leren dat een hand voor rust goed is, dan waarschuwt hij tegelijk tegen mensen die niet willen werken, die maar nergens aan beginnen, die maar in hun stoel blijven zitten. Maar tegelijk heeft hij in het vers weer daarvoor gezegd, vers 4, dat voor vers 5 staat: ik heb al het gezwoeg gezien van de mens. Het is enkel lucht en najagen van wind. Kijk, en met dat woord gezwoeg komen we dicht bij de kern van prediker. Er staat dus niet werk, maar het woordje zwoeg. Aftoppen. Prediker is een denker, een filosoof die nadenkt over de zin van het leven. Welk voordeel heeft het moeizaam gezwoeg onder de zon? Hoofdstuk 1, vers 3. Ik keek ernaar. En wat kon ik ermee? Wat leverde het mij op? Het was enkel gezwoeg en najagen van wind. Het heeft geen enkel nut onder de zon. De mens zwoegt, top zich af. Ja, je buik raakt vol. Maar wat heb je eraan? Worden je verlangens vervuld? Kun je er iets van meenemen? Je carrière, je succes, je bezit, je geld, je prestaties. Wat levert het uiteindelijk op? In het hoofdstuk 6 gaat het over de onstilbare honger. Het streven, grijpen naar iets onbereikbaars. Dan kun je beter wat tastbaars in je hand houden. Het bestaan van de mens is dat hij moet werken. In het zweet zijns aanschijns. Tussen de doorns en distels je brood verdienen. Een gevolg van de zonneval, Genesis 3. En zeker in vers 4 staat zwoegen ook in het kader van de harde concurrentiestrijd. Alles wat de mens bereikt is het resultaat van de afgunst op de ander. Je ziet wat de ander heeft. En je wilt het zelf ook hebben. Of liever nog meer. Je wilt een mooier huis. Een betere tuin. Een betere auto. Mooiere kleren. Een betere vakantie. Jaloezie. Afgunst kan zomaar een rol spelen. Waardoor je steeds harder werkt. Het is een moeitevol zoeken. Ook al leidt het misschien wel tot grote prestaties. In plaats van dat je tevreden bent met wat je hebt, denk hierbij ook aan het 10e gebod, knaagt de jaloezie aan je botten. En wil je meer en meer en meer. Zoveel dat je maar doorgaat met werken totdat je hebt, totdat je het hebt. En dan? Ja, dan heb je het. Maar waar heb je het dan werkelijk aan? Wat kun je ermee? De verlangens van je buik zijn misschien vervuld. Maar je echte verlangens? Nee. De jaloezie en afgunst? Het is maar lucht en leegte. Najagen van wind. Tegen de achtergrond van dat zwoegen staat de vergelijking in ons vers. Het is niet zomaar beter vakantie dan werk. Of liever keihard werken dan niets doen. Nee, het gaat om een handvol rust, dus een afgemeten hoeveelheid. Tegenover twee vuisten vol zwoegen. Tegenover de krampachtigheid. Tegen de stress. Het niet los kunnen laten. Altijd maar aanstaan en doorgaan. Prediker probeert je het juiste evenwicht te leren. Zoals iemand zei, de balans vinden.
Het werk is goed. En als je werkt, hoop ik dat je daar plezier, contacten en voldoening uit haalt. En anders bij de andere taken en verantwoordelijkheden die je hebt. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Daarom is op zijn tijd rust ook goed. Als je kijkt naar het geheel van de Bijbel, dan kan er inderdaad positief over werk gesproken worden. Maar tegelijk, er kan ook heel positief over rust gesproken worden. Vanaf de schepping wordt duidelijk dat God zelf op de zevende dag rustte van zijn werk. Dat we zelf ook mogen rusten van ons werk op de zevende dag. Dat God een dag geeft om op krachten te komen. Dat anderen mogen rusten. Werknemers, dieren en zelfs het land. En in Israël is dat niet alleen één dag. Er is ook sprake van een sabbatjaar, waarin het land rust krijgt. God wil niet dat we de schepping uitbuiten, overvragen. God wil niet dat we steeds maar aanstaan, maar dat we genieten van de rust. Als we in de lijn van prediken blijven, dan wil het zeggen, je moet werken, maar doe je werk met vreugde en geniet van de goede dagen in je leven. Voordat je oud bent, eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart. Geniet de goede dagen met de mensen die je lief zijn. De vreugde is je metgezel wanneer je zwoegt op elke levensdag onder de zon die God je gegeven heeft. Hoofdstuk 8, vers 15 en 16. Daarom prijst Prediker de vreugde. Wanneer we het hebben over de kunst van vakantie, dan komt dit wel in de buurt. Het zijn momenten van loslaten, van ontspannen, genieten van iets lekkers. Het goed hebben met de mensen die je lief zijn. Het komt dichtbij, hoofdstuk 3, vers 6. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Soms ben je hard aan het werk. Zoek je elke minuut te gebruiken. Word je op zoek naar een gaatje in je agenda. Maar soms is het ook een tijd van verliezen. Van loslaten. Van nonchalance. Even de druk van de ketel. Van niet hoeven. Rustig de tijd om met elkaar te eten en te drinken. Naast hard werken, hard fietsen, ook rustig genieten van bijvoorbeeld een uitgebreide barbecue. Om te genieten van het licht. Goed voor de ogen is het om de zon te zien. Hoofdstuk 11, vers 7. Prediker beschrijft de wolken, de regen, de wind en de bomen, de rivieren en de zee. Wie oog heeft voor vlinders, de vogels, de zwaluwen, de mussen, de ree die hier opeens staat aan te kijken, verbindt de rust en het genieten van Gods schepping. Prediker bestudeert het leven onder de zon. Hij laat God vaak buiten beeld. En toch is het heel leerzaam om iets van zijn wijsheid en levenshouding over te nemen. Dat alles zijn tijd heeft. Dat je niet alleen maar door moet werken. Dat je ook niet te lui moet zijn en maar niets doet. Prediker loopt uit op geniet van de jaren dat je jong bent. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Voordat je ouder bent en los moet laten. Soms is het lastig om los te laten. Maar toch is dat een kunst die we moeten leren. Even geen verantwoordelijkheid. Even afstand nemen. Want uiteindelijk zal voor ons allemaal een tijd komen om los te laten. Als je naar een andere baan gaat, neemt een ander je functie misschien over. Dan heb je losgelaten. En als je terugkijkt, denk je misschien, waar voel ik mij zo verantwoordelijk voor? Prediker beschrijft ook heel indrukwekkend het ouder worden. Uiteindelijk moeten we het leven hier op aarde allemaal een keer loslaten. Als het licht dooft, de grijze haren van de amandelboom komen, de knieën knikken.
Zeker als je met dementie te maken krijgt, moet je loslaten. Je herinneringen, wat je eigen was, waar je nog regie over had. Wat een zorg, wat een verdriet, verwarring soms. We houden het leven niet vast. Toch mogen we geloven dat er dan een eeuwige Sabbatrust zal komen. Een tijd van genieten, van volmaaktheid, van geen tranen en geen pijn. Het eeuwig bij Jezus zijn. We wonen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In Gods volmaaktheid. De eeuwige Sabbatsvrede. Christus heeft die mogelijk gemaakt. Hij droeg de straf voor de zonde. Hij heeft betaald met zijn werk voor de gebrokenheid van de schepping. Voor de dorens en de distels. Wie tot hem gaat, mag vergeving en bevrijding ontvangen. De catechismus zegt, daar mogen we op de gewone rustdag al iets van merken. Leren om iets van rust inbouwen in ons ritme van werken. In de vakantie mogen we hopelijk iets van die volheid, van die handvol rust vinden. Maar ik hoop en bid dat in je dagelijks leven nog door mag werken. Niet de gespannenheid van de vuisten, de stress, de vele lange uren. Maar genieten van de rust van God die je leert om tijd te nemen voor eten, voor pauze. De tijd voor je gezin, de mensen om je heen. De tijd van liefde voor je naasten. Ook een tijd om je te verwonderen over Gods natuur, zijn schepping. Dat je ziet hoe goed hij zorgt voor de raven. Dat zelfs de mus een huis vindt. Zodat je in het dagelijks leven maar niet doorholt. Maar door je werk en taken te doen. En op tijd die hand rust te vinden. Een leven mag leiden dat verbonden is met God. En tot zijn eer. Op weg naar de volmaakte Sabbat. Waar je mag rusten van je werken. Onder zijn zegen. Amen. Laat nu Psalm 127, vers 1 en 2 gaan zeggen.

Laat ons nu gaan danken en bidden. Ga u voor je gaan bidden. Heere God, trouwe Vader, wil u danken voor de verkondiging van uw woord van vandaag. Heer, waar het rijkdom om uw evangelie hier in alle vrijheid te mogen horen. Wij zien die rijkdom vaak niet, maar wil ons ervan bewust maken dat die rijkdom niet door ons te doen, Heer, is, maar door u en ons wordt gegeven. We hebben de genade van u ontvangen. We bidden om uw nabijheid, zorg en liefde. Wil ons erbij helpen door uw Heilige Geest op de juiste wijze met uw evangelie omgaan. Dat we ons telkens afvragen wat u van ons vraagt. Wil ons helpen om te onderscheiden wat goed en slecht is in uw ogen. Uw woord is goed en helder. Wij zijn zo breekbaar, zo kwetsbaar. Heer, wil zorgen dat we waakzaam blijven en niet afdwalen. Wil ons helpen sterk en standvastig te zijn in deze wereld. Wil ons daarvoor de moed geven. Leid u ons op nieuwe paden, dat we niet verdwalen, Heer, ook in deze vakantieperiode. Wilt u met ons alle wegen die u nog betreden gaan? Want de toekomst lijkt onzeker. Wees gij onze herder. Wil ons doen groeien door uw woord. En dat ons geloof afstraalt op de wereld om ons heen. Hier ook in Winschoten. Verbind ons steeds vaster aan Christus. Zodat we groeien in wijsheid en gerechtigheid. Wil ons helpen om onze kinderen uw woord goed te vertellen. Zodat ze uw goedheid en grootheid zien. En zij u leren kennen als hun beste vriend. De trouwste die er is. U vergeet uw kinderen nooit. Wil u de kinderen en de jongeren zegenen. En voor hen een gids zijn op alle wegen, als ze zoekende zijn. Dat ze vertrouwd mogen raken met uw woord, de Bijbel. Wil de jeugdwerkers hiervoor ook de kracht en inzicht geven om de jeugd te onderwijzen. Wil met uw Heilige Geest in ons allen werken, elke dag weer opnieuw. Wil ons helpen in het vertellen over u en uit uw woord in een kleine kring, maar ook naar buiten. Om ook onze naasten voor Christus te winnen. We geven dat we anderen tot steun zijn. Geef ons kracht om vluchtelingen op te vangen en te helpen. Maar ook mensen die nog steeds verdrukt worden, omdat ze nu geloven. Mensen die vandaag de dag als slaaf gezien worden en behandeld worden. We mogen in een vrij land leven. En ons die vrijheid dan ook goed doen gebruiken. En ons als gemeente kracht, moed en dapperheid geven om ons in te zetten voor de zwakkeren in de samenleving. Voor mensen die op straat moeten leven. Geef dat er hulp voor hen mag zijn. Armoede en uitbuiting van mensen mogen niet normaal worden in onze welvarende samenleving. Help ons om hier iets tegen te doen. Heer, wil met ons zijn in deze vakantieperiode en wil ons doen genieten van de rust die u ons geeft. Ik wil ook met alle gemeenteleden zijn die op vakantie zijn. En wil ons na de vakantieperiode je gezondheid weer bij elkaar brengen. We met onze gemeente zijn. En onze oudere gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen. We ons als gemeente uw genade en goedheid doen ervaren. We willen allen aan u opdragen die ziek zijn, pijn en verdriet hebben. Allen die eenzaam zijn, die vervolgd of gemarteld worden. Gevangen worden gehouden, omdat ze in u geloven. Alle oorlog en rampenslachters, offers. Alle die in rouw verkeren, wil hen troosten met uw woord. We denken hierbij aan de oorlogen die in diverse landen op de wereld plaatsvinden. En de slachtoffers die hier elke dag opnieuw vallen. Heer, wil vrede geven en de wereldleiders doen inzien dat geweld niet de weg is om problemen op te lossen. Vrede die zo ver weg lijkt in deze tijd. Heer, kom spoedig terug. Wil ons gebed verhoren tot uw eer en tot onze redding. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. En als lastang zingen we het lied Hoe kan er in de wereld vrede zijn? Dit zingen we op de melodie van Psalm 119. Het lied hebben we al een aantal keren gezongen. Maar omdat het ook nog steeds toepasselijk is in deze tijd, gaan we het vandaag ook weer zingen.

zijn aan het einde van deze dienst gekomen. Ontvangt u de zegen van de Heer. Ga in vrede de nieuwe week in. Laten we de zegen beamen met de woorden van gezang 456 vers 3. De Heer is voor u om de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u om u in de armen te sluiten. De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u om u te troosten. De Heer omgeeft u als een beschermende muur wanneer anderen over u vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegen u God vandaag, morgen en tot in de eeuwen der eeuwen.

weet niet zeker hoe het beter moet, maar misschien

0: Het is nu 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gast, doe mij even een nuitje. Want ik moet even mijn stem en mijn kaal hebben, weet je wel. Want mijn stem is al kwijt. Maar ja, aan de andere kant denk ik, je kan beter je stem kwijt zijn dan je doekoe, weet je wel. Want als je je doekoe kwijt bent, dan kan je ook geen gluwijn bestellen.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had

de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Oeh, stampot, sneeboom. Ja. Stampot, sneeboom, met gaarspek. Riek nooit gek. Krieg al trek. Dik bord snert. En dik bord snert met lijfsen halve zwienekop. Zet hem op. Boomste knobelers loopt moest aan. Lekker dikke dag, en dat ga je doen.

0: Het is nu 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op